kobuninga tatwelipe Iri kwalukia joy te kobuninga tatwelipe Iri kwalukia joy te kobuninga tatwelipe Oh, chingori atwerba